0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en ook met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd. Volgens Trump, om onderhandelingen alle kansen te geven, al ontkent Iran dat er nog serieuze gesprekken zijn. Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze geen verdere escalatie willen. Iran wil wel vergoed worden voor de schade aan het vrachtschip. Iran leverde in het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de langste commerciële vlucht ooit gemaakt. Van Melbourne naar Toulouse. De vlucht met een Airbus A350 Ultra Long Range duurde 24 uur en 24 minuten. In die tijd legde het vliegtuig een afstand van zo'n 23.000 kilometer af. Daarvoor beschikte de Airbus over een extra brandstoftank. Op Flight Radar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, daar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Non-stop. Yeah.

M&M Hits.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energieinfrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
1: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het is licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden. In de Ardennen minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon. Het wordt ook bijzonder warm, met maxima tot 35 graden in de Kempen. Aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm, dan maxima tot 32 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Non-stop.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: M&M Hits Live.

0: Er is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride. In Amsterdam hebben duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zaterdagavond reed een man met een busje in op bezoekers van de Pride in Berlijn. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, raakte ook 29 mensen gewond. Bij het homo-monument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
0: In Amsterdam is er tot 8 augustus ook de World Pride, het grootste LGBTQ+ evenement in de geschiedenis van de stad, met feestjes, concerten, protest en activisme. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en er komt een samenscholingsverbod, waardoor mensen op sommige plaatsen niet meer in groep mogen samenkomen. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is er een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan en één slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één van de verdachten opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van de afgelopen dagen of afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt, in Vlaams-Brabant, zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een oplettende buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is compleet onverantwoord, zegt de burgemeester van Haagt.
3: Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen. Woningen, bewoners, huisdieren, en dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: Dan nog het weer. Vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.

0: advocaten willen geen hervorming van de wrakingsprocedure. Als je denkt dat de rechter in je proces mogelijk niet neutraal is, kan je die proberen te laten vervangen door een andere rechter via een wrakingsverzoek. Maar de voorbije jaren zijn er enorm veel van die verzoeken geweest, vooral in grote drugsprocessen. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt bij zo'n wrakingsverzoek, voortaan ook de kosten betaalt en ook de boetes voor misbruik gaan omhoog. Maar de advocaten vinden dat geen goed idee, dat zegt de voorzitter van de Orde van de Vlaamse Balies.
1: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
0: De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten en straathoekwerkers en er komt een samenscholingsverbod, waardoor mensen op sommige plaatsen niet meer in grote groep mogen samenkomen. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is er een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. In Amsterdam hebben duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Zaterdagavond was een man met een bestelwagen ingereden op bezoekers van de Pride in Berlijn. Eén vrouw kwam daarbij om het leven en raakte ook 29 mensen gewond. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
2: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
3: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
0: In Amsterdam zijn er nu ook grote Pride-evenementen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer aangevallen na een korte aanvalspauze. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op groeperingen in Irak die Iran steunen. Ook Iran heeft vannacht weer raketten afgevuurd richting Jordanië op Amerikaanse doelwitten. Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd om met de Rode Duivels naar het WK te gaan. Het weer vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.

0: kortingen tot min 50%. Nog steeds al vol onté.
1: This is a mussele van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
6: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internet backup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Kipfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits.
2: Het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
3: Advocaten willen geen hervorming van de wrakingsprocedure. Als je denkt dat de rechter in je proces mogelijk niet neutraal is, kan je die proberen te laten vervangen door een andere rechter via een wrakingsverzoek. Maar de voorbije jaren zijn er enorm veel van die verzoeken geweest, vooral in grote drugsprocessen. En daarom wil minister van Justitie, Annelies Verlinde, nu dat wie ongelijk krijgt bij zo'n wrakingsverzoek voortaan ook de kosten betaalt. En ook boetes voor misbruik gaan omhoog. Maar de advocaten vinden dat geen goed idee, zegt de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.
4: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht, en dat hebben we echt niet nodig.
3: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden tijdens de speelpleinwerking. Ze hadden meegedaan aan de pisquiz, waarbij ze op korte tijd heel veel water moesten drinken. Dat kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een watervergiftiging. De gemeente vindt het jammer wat er gebeurd is, zegt de burgemeester.
5: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. En er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
3: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. Tussen het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van 2 vrouwen gevonden. In dat gebouw zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Er zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw en er zijn dus ook al buitenmuren ingestort. Dus daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
3: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, wil een stuk van het WK verkopen aan privé-investeerders. Hij zou een nieuw bedrijf willen oprichten dat de rechten van grote toernooien verkoopt. En buitenstaanders zouden dan zo'n 20-30% van de aandelen kunnen kopen voor miljarden dollars. Vooral Infantino zelf zou hier ook heel rijk mee kunnen worden of veel mee kunnen verdienen als hij zelf de nieuwe leider wordt van dat bedrijf. Dat zou hem dan maar liefst 64 miljoen dollar per jaar kunnen opleveren. Dat is zo'n 56 miljoen euro. De Europese voetbalbond UEFA vindt het hele plan geen goed idee. Het weer. Vandaag veel zon en warm. Op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook morgen zonnig en tot 32 graden dan.
1: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Hits Live.

0: zijn voor voortleven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voortleven.
2: M&M hits. Altijd de beste.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Krevel.
3: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Woonzorgcentraal willen dat bewoners meebetalen voor airco's. Dat zegt toch Vlozo, de overkoepelende organisatie van private woonzorgcentra, in het Nieuwsblad. Veel bewoners zitten in verouderde gebouwen die vaak geen airco hebben. Maar als de woonzorgcentra daar toch in investeren, dan moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen, zodat de bewoners dus eigenlijk meebetalen voor die airco's. Dat zegt Vlozo.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten, ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Woonzorgcentra mogen niet zomaar hun dagprijs verhogen, ze moeten daarvoor toestemming krijgen van de overheid. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden tijdens de speelpleinwerking. Ze hadden meegedaan aan een pisquiz, waarbij ze op korte tijd heel veel water moesten drinken. Dat kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een watervergiftiging. De gemeente vindt het jammer wat er gebeurd is, zegt de burgemeester.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten maken. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Trump. Patriots zijn raketten die worden gebruikt om andere raketten uit de lucht te schieten, die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen. Oekraïne moet ze nu uit het buitenland importeren en zou ze liever zelf maken. Volgens Zelensky heeft Trump daar nu zijn toelating voor gegeven, maar dat is nog niet bevestigd door Trump zelf. Die heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen. En in Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. Tussen het puin van een ingestort winkelcentrum zitten nog altijd mensen vast. En ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Tienduizenden mensen zitten ook zonder elektriciteit of stromend water. Het weer, veel zon en het wordt ook warm. Op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: mayonaise en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel.

0: VRT Nieuws.
1: Woonzorgcentra willen dat bewoners meebetalen voor airco. De dagprijs voor bewoners moet verhoogd kunnen worden als woonzorgcentra investeren in airco. Dat zegt Flozo, de overkoepelende organisatie van private woonzorgcentra. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en het kost veel geld om daar airco te installeren. Ook bij andere niet-private woonzorgcentra leeft die discussie. Volgens woonzorgcentrum De Wingert in Leuven moet de rekening van airco's wel door iemand betaald worden.
2: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen. Dat is een maatschappelijke vraag, maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, de ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
1: Woonzorgcentra mogen niet zomaar hun dagprijs verhogen. Ze moeten daarvoor toestemming krijgen van de overheid. De grote branden in het zuiden van Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde of ontruimde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog dagenlang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw groter worden. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. 16 jaar geleden waren er nog 3200 tijgers in het wild. Nu zijn dat er zo'n 5700. Het Wereld Natuurfonds legt uit hoe dat komt dat die tijgerpopulatie is gestegen.
3: De tijger is door menselijke activiteit heel veel leefgebied kwijtgeraakt, hè, door ontbossing of infrastructuur die aangelegd werd. Voor de tijger is het belangrijk dat die kleine leefgebiedjes die nog overschieten, dat die terug verbonden worden met elkaar. Als de tijgerpopulatie groeit, dan moet je ervoor zorgen dat je conflict tussen mens en dier gaat vermijden. Zoals je gaat het vee beschermen van de mensen die in de buurt van tijger wonen.
1: Vooral in Azië stijgt de wilde tijgerpopulatie sterk. Het weer nog. Vandaag veel zon. Het wordt ook heel warm op sommige plaatsen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.
0: Non-stop.

0: frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: M&M Hits. Altijd

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden,

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een Belgisch brandweerteam gaat naar het zuiden van Frankrijk om de bosbranden daar mee te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Ze nemen grote brandweerwagens mee die anders op de militaire luchthavens paraat staan. Ook enkele waterbevoorradingstrucks worden meegestuurd. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee om de woonzorgcentra hun prijs te laten verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat airco's veel geld kosten. Maar daar heeft de Ouderenraad geen begrip voor.
1: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer.
0: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen in Irak zijn vannacht zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse groepering in Irak, die het doelwit was van die aanvallen. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen wilden uitschakelen en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. 16 jaar geleden waren er nog 3200 tijgers in het wild. Nu zijn dat er zo'n 5700. Het Wereld Natuurfonds legt uit hoe dat komt.
2: De tijger is door menselijke activiteit heel veel leefgebied kwijtgeraakt, door ontbossing of infrastructuur die aangelegd werd. Voor de tijger is het belangrijk dat die kleine leefgebiedjes die nog overschieten, dat die terug verbonden worden met elkaar. Als de tijger populatie groeit, dan moet je ervoor zorgen dat je conflict tussen mens en dier gaat vermijden. Zoals je gaat het vee beschermen van de mensen die in de buurt van tijger wonen.
0: Vooral in Azië stijgt de wilde tijgerpopulatie sterk. Vandaag veel zon met wat, en het wordt warm liever, met temperaturen tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 32 graden dan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M hits. Altijd

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: M&M Hits, live.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Smartfoto.be.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buiten.

0: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een brandweerteam van Defensie vertrekt vanmiddag naar het zuiden van Frankrijk om er mee de bosbranden te blussen. Jens Fransen, jij bent onze defensie-expert en hebt meer info.
1: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig 2 keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker 1 grote brandweerwagen mee die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
0: Dankjewel, Jens. Intussen is er ook voorzichtig positief nieuws daar, ondanks het warme weer. En verschillende heropflakkeringen is het vuur in de buurt van Bordeaux niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars van appartementen of huizen last van huurders die hun woning onderverhuren via Airbnb, terwijl ze zelf niet altijd de huur betalen. In het geval van Joke hadden de huurders 11.000 euro aan huur nog niet betaald en verhuurden ze haar huis tegelijk online.
2: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft de Ouderenraad geen begrip voor.
3: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
0: En de Franse DJ Kavinsky is overleden. Volgens Franse media werd zijn lichaam gevonden in zijn woning in Parijs. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Kavinsky was vooral bekend door zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met Angèle en Phoenix. Kavinsky was 50. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten. M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: 20% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits.
2: Het is 1 uur.
1: VRT Nieuws.
3: Ons land stuurt hulp naar Frankrijk voor de bosbranden. Een brandweerteam van Defensie vertrekt vanmiddag naar het zuiden van Frankrijk om ermee de bosbranden te blussen. Jens Fransen, jij bent op dit moment op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jij hebt ook meer info.
4: Wel, ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze Defensie gebruikt onder meer om in militaire gebieden ook branden te blussen. Bijvoorbeeld na schietoefeningen. En hiernaast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. Met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
3: Dankjewel Jens. Er is intussen ook voorzichtig positief nieuws daar. In de regio rond Bordeaux is er ondanks het warme weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer verder overgeslagen naar andere stukken bos. Maar dat stelt de mensen nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertens die in Bordeaux is.
5: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken.
3: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars van appartementen of huizen last van huurders die hun woning onderverhuren via Airbnb, terwijl ze zelf niet altijd de huur betalen. Bij Fabrice hadden de huurders bijna 7000 euro aan huur nog niet betaald. En toen ze het huis moesten verlaten, lieten ze veel schade achter.
6: Die hebben ze eigenlijk 1 dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
3: En de Franse DJ Kavinsky is overleden. Volgens Franse media werd zijn lichaam gevonden in zijn woning in Parijs. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Kavinsky was vooral bekend door zijn single Night Call uit 2010.

Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met Angèle en Phoenix. Kavinsky was 50. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nog steeds al volonté.
6: This is a muscle van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Ons land gaat meehelpen de bosbranden in Frankrijk te bestrijden. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk. 29 militairen zijn vanmiddag vertrokken van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Minister van Defensie Theo Franke vertelt welk materiaal we sturen.
1: We hebben twee grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de trainingszitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die raken eigenlijk overal heen.
0: Intussen is er ook voorzichtig positief nieuws. Ondanks het warme weer breiden de bosbranden daar niet uit. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand omschreven. Dat wil zeggen dat het vuur op dit moment niet verder uitbreidt, maar dat het nog niet is geblust. Er zijn geen gewonden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, negeerde 3 keer een negatief advies rond een geheime deal met de regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens Groen krijgen de luchthavens zo 12 miljoen euro. Daarom willen ze de minister nu vroeger naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen, zegt fractieleider Bogdan van den Bergen.
2: Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie Mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Nederland is de politie afgelopen nacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jongens van 16 tot 19 jaar oud opgepakt. In Eindhoven, dicht bij ons land, blies de politie de deur van een huis op en ze arresteerden ook 1 verdachte. En er waren ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar, waarvoor de drie verdacht worden, liever is nog niet duidelijk. Vanmiddag erg warm en zonnig met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch.

0: plekje hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
2: M&M hits. Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest gekozen.

0: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Dit jaar zijn er al zeker 117 natuurbranden geweest. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Normaal blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken. Maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan. Zeker de laatste twee weken.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië. Nu is dat 40%. En er is jammer genoeg nog nieuws dat daarop aansluit, want vandaag was er brand uitgebroken in het Mastenbos. Dat ligt in Capelle in het noorden van de provincie Antwerpen. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om ervoor te zorgen dat het vuur zeker niet meer opflakkert. Er zou naar schatting 4000 vierkante meter natuur afgebrand zijn. Er waren geen slachtoffers. Het federaal voedselagentschap FAVV is op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Die is iets groter dan de typische fruitvlieg en kan gevaarlijk zijn voor de landbouw. Bij ons kan de vlieg nog niet overleven in de winter, maar via ons land kan de vlieg wel Zuid-Europa bereiken. Zeggen ze bij het onderzoeksinstituut ILFO dat mee naar de vlieg zoekt.
2: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcel. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
0: FAVV en ILFO hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Het is warm en zonnig tot 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: golden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits.
4: Non

0: pictures together.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

0: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Dit jaar zijn er al zeker 117 natuurbranden geweest en dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Normaal blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat er daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste twee weken.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Het Federaal Voedselagentschap FAVV is op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Die is iets groter dan de typische fruitvlieg en kan gevaarlijk zijn voor de landbouw. Bij ons kan de vlieg nog niet overleven in de winter, maar via ons land kan de vlieg wel Zuid-Europa bereiken. Het FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is meer aan de hand, zegt Jochem Bonte van Ilvo.
2: Dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
0: De Duitse autobouwer BMW wil het met 8000 werknemers minder doen. De helft van de 85.000 mensen die voor BMW werken in Duitsland zal daarom het voorstel krijgen om vrijwillig te vertrekken. De Duitse autobouwers, zoals BMW, hebben het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz heeft al een soortgelijk programma opgestart. Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen en ook Porsche schrapt 5.000 banen. En dan nog sport. De Belgische Atletiek Federatie heeft toch nog 5 atleten opgeroepen voor het Europees kampioenschap atletiek. Nochtans werd de selectie gisteren al bekendgemaakt. De atleten die nu opgeroepen worden hadden de Belgische limiet net niet gehaald, maar voldeden wel aan de Europese norm. Onder meer Rani Roosjeups en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham dat over 2 weken begint. Het is warm en zonnig tot 35 graden. Morgen wat minder heet met 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Nog steeds à volonté.
1: This is a mussele van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: M&M Hits. Altijd.

0: Aldi.
1: 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel

0: Er zijn meer natuurbranden in ons land. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. Dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook hier leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben. Ook de brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dan een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt.
0: En over hoge temperaturen gesproken, het is vandaag de warmste 29 juli ooit gemeten. In Ukkel werd deze middag 34,2 graden gemeten. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graden. Je let best op als je een airco koopt, want de overheidsdienst Economie kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in juni. 162 tegenover 45. Dat zegt ook Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
2: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsingen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
0: Controleer altijd of een bedrijf betrouwbaar is, vergelijk prijzen en lees recensies en betaal nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoed je fraude, meld het dan via het platform Consumer Connect. De Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, niet gegroeid. En dat is voor het eerst zo sinds de lente van 2020, toen kwam de coronacrisis op volle gang. De oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op onze economie. En ook de hittegolf in juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Want bij hoge temperaturen zijn we minder productief. En dan nog sport. FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, krijgen ze daar maar een fractie van. Jonathan Mettepenningen, dat klinkt als een foute boel.
3: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
0: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon en 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Altijd de beste.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits.
2: Altijd de beste hits.
1: Non-stop.
3: Yeah. Nah.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buiten.

0: Je let best op als je een airco koopt. De overheidsdienst Economie kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen bij de aankoop van een airco als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle airco-plaatsing aan lage prijzen, maar een installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters.
1: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. 2. Wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. En 3. Laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledig bedrag vooraf.
0: Airco of niet, het is vandaag de warmste 29 juli ooit gemeten. In Ukkel werd deze middag 34,2 graden gemeten. Het vorige record dateert uit 1911. Toen was het 33,5 graden. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger gecontroleerd worden. Dat vindt het Vlaamse huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd, terwijl ze daar eigenlijk geen toestemming voor hebben. De Vlaamse regering heeft beslist dat woningen enkel nog op Airbnb mogen staan als ze aangemeld zijn bij de Vlaamse overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Het Vlaams huurdersplatform wil bovendien ook dat er effectief gecontroleerd wordt.
2: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn ook wel grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen.
0: De Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, niet gegroeid. En dat is voor het eerst zo sinds de lente van 2020. Toen kwam de coronacrisis op volle gang. De oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op onze economie. En ook de hittegolf in juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Want bij hoge temperaturen zijn we minder productief. En Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste van een groepje van 8 dat net voor het peloton uitbleef. Het was voor Van Aert zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer in het peloton na een elleboogblessure die hem ook uit de Tour de France hield. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden, morgen veel zon en 23 graden aan zee en 32 in het oosten.
3: Non-stop.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Hits Live.

0: Kortingen, wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: M&M Hits.
5: Het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
6: Redders waarschuwen voor een gevaarlijke zee de komende dagen. Want er is springtij en dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen, vertelt Wim van de reddingsdienst aan zee.
7: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen geriep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
6: Zwem dus zeker niet in onbewaakte zones en al helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze tot 3 keer toe een negatief advies over een geheime deal met de regionale luchthavens heeft genegeerd. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat het parlement en de Ridder vroeger dan gepland weer samenkomen, zodat de Ridder uitleg kan geven. Zelf betreurt de minister dat de adviezen zijn gelekt. Ze zegt ook dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën, die het negatief advies gaven, een andere inschatting maken. Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet over de pechstrook. De brandweer is bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren, goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen om te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste van een groepje van 8 dat net voor het peloton uitreed. Het was voor Van Aert zijn terugkeer in het peloton na zijn elleboogblessure die hem ook uit de Tour de France hield.
8: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap. En dat is toch direct een pittige ritme, vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
6: De Pro League, dat is de vereniging van de Belgische voetbalclubs en de rechtenhouder The Zone, hebben hun juridisch conflict beëindigd. Eind 2024 won The Zone de strijd voor de rechten op het Belgisch profvoetbal, maar ze vonden geen deal met telecomoperatoren zoals Telenet of Proximus. Nochtans moest dat volgens het contract. Sindsdien wilde The Zone stoppen met het uitzenden van het Belgische voetbal, waarop de Pro League startte met een juridische procedure. Nu is alles bijgelegd en hebben ze een nieuwe overeenkomst tot 2030. Vanavond en vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon en 23 graden aan zee. En 32 in het oosten van het land.
5: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frida en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.

0: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schaaprechts. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlette Veltjen ter plaatse.
1: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat, want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
3: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt. Die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. T40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Aalst, is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. Het zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
0: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits van N-VA heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd omdat bouwpromotor Versluiser twee woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
2: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de Vuurtoren, Langenelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
3: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatiebranden. Oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Of, ik zou het ook niet weten natuurlijk, maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden en dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker en die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: M&M Hits.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. T40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veldjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Alain de Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
4: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton. Onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een ukkel 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Non-stop.

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. D40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
2: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Non-stop.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalstaat, er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlet Veltjen moest haar huis verlaten.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die heen. Gewind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk. En blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
3: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton. Onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
4: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten en een stuk frisser aan zee, daar 23. Vrijdag ook zon en wolken, mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Kiev in Oekraïne krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen ook al sprake van enkele zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Terwijl de brand in de streek rond Bordeaux meer en meer onder controle geraakt en de weersvooruitzichten gunstig zijn, is er alweer een nieuwe brand in Frankrijk, maar dan in de buurt van Dijon, in het oosten van het land. Daar verspreidde het vuur zich snel over zo'n 125 hectare. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden en ook 2 blushelikopters helpen met blussen. En ook in het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles. En in Fontainebleau, dichtbij Parijs, moest de brandweer ook opnieuw in actie komen, omdat het vuur daar weer opflakkerde. De Limburgse pruimenoogst zal dit jaar de helft lager zijn dan vorig jaar. Dat was toen wel een uitzonderlijk goed jaar, maar ook tegenover een gemiddelde oogst valt de pruimenoogst dit jaar tegen. Dat komt vooral door het weer, zegt Miguel de Maagd van Belorta.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met de klimatologische omstandigheden dat we in het voorjaar gehad hebben. De periode van de bestuiving was redelijk goed geweest, maar het is vooral tijdens het groenseizoen dat het toch niet evident is. Dus het tekort aan water in combinatie met hoge temperaturen heeft er toch voor gezorgd dat we merkelijk minder pruimen gaan hebben. En we spreken toch dat het ten opzichte van het recordjaar vorig jaar dat we onder de helft zullen vallen.
0: De fruittelers hopen dat de prijs voor pruimen dit jaar wat hoger zal liggen om de slechte oogst zo te kunnen compenseren. In een nationaal park in Kenia zijn 15 dode olifanten gevonden. Dat is uitzonderlijk, want het is tientallen jaren geleden dat er nog zo'n groot aantal olifanten in dezelfde periode is gestorven in het park. De kadavers zijn op meerdere plekken gevonden, wat erop wijst dat het niet om 1 kudde en 1 ziekte gaat. Het vermoeden is dat ze vergiftigd zijn. Het park is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zowat 2000 in het gebied daar. Het is vannacht licht bewolkt. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de steden. Op het platteland een tikje frisser. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 graden aan zee. Vrijdag zon en wolken en mogelijk ook wat buien en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.